0: Welkom to nog een Vrues met Hopening program. Ek sien Irma hier met Hilde Taup. Wie zijn de mevrouw van wie met die, ons vriend Taup komen hier om radio?
1: Ek sien ook hallo. Wou jij die dort van jou? Falls du die wertvoll en aangenomen van anderen? Oder dort jij een deel? Carol, du fangst ons van de miaal te vertalen die een schworen dag hoort. Gleich wenn sie tauhieren, würde auch gleich die Geschichte tauhieren, nur dem wie ein Leid hieren.

nu de aftebed 14e vers. Hoererie, wien, en nie wien, neem den verstand weich. Mijn volk vraagt rood van ere heldne gette, en dem heiksmeester zine stang, brengt aan no recht, dan een hoererie jest haft aan verleid, en ze zijn zo als ne hoerje was, jegen God. Ze brengen ere apfel op de spetse van de boy, en brennen ze te roek op de leie boy, onder de eke, de papelbeam en reister. Wils en den schouten is dat zo schijn? Doorwegen zijn jene dachte hoeren, en de bruut is een eierbreker. Ik word de dachte niet strofe de hoererie drieven, en ook niet de bruut die de eierbreker deed, dan de mannen zelfs gonnen met de hoeren met, en brengen op een toop met de tempel hoeren, also zijn de mensen ohne verstand vernicht. Dat is niet te verstaan hoe mensen die een verstand ha, denken worden dat een stek halt of steen aan halpen kun. Doch worden zo'n mensen een apfel brengen, naar zo'n biet halt of steen, en door zeter roek brennen. Wat werkelijk zo is, is dat de dievel den verstand die ze gemaakt heeft, zodat ze leeges geleven worden. Dat is wat Paulus in 2 Korinther 4, 3 en 4 vers zegt, aber wann ans Evangelium verstorken is, is dat verstorken en den, die verloren zijn, en wem die God over deze wereld ere gedanken, heeft blind gemaakt, dat niet met eenmaal dat klaret licht van Evangelium van Christus in de Heiligheid, die een afbeeld is van God, en aan een mens schijnen zal. Daar zijn nu nog zonen die halt en steenen aanbidden. Ze hebben den zo uitgesneden als aan dat geveld. Zo'n bitte steen en halt, kennet geen mens en zijn trouble halpen of rood geven. Ober zo'n aandacht leidt de mensen dieper en de zin en of godsdienst te nennen. We hebben vielleicht niet bitte steen of halt, die we aanbeden, ober es door iemand wat anderen en ons leven, dat voor ons meer wert haft als God. Zo'n wat we meer als God achten, kan voor ons een of God zijn. Dat kan onze arbeid zijn, of geld, of vergnieuwen, of wat anders. We hebben gezien dat we zullen de Heer met ons ganse hart, verstand en ziel lief hebben. De Heer wordt ons door met zijn Heilige Geest helpen. We moeten hier een wichtige zaak behouden. Mensen worden niet gerecht worden of naar de haal geschikt worden, wil ze gewissen zinden. Je donen ha, zoals hoererie of de mord. Mensen worden hem je recht komen, wils ze dem Herr Jezus afgezegd ha. Wanneer ze niet van dem Herr Jezus geheerd ha, doch heeft God aan je genoeg op een boer gemaakt, en wat hij erschaft heeft, en wat een mens en zijn gewissen weet. Wanneer ze dat als van God aangenomen houden, dan wordt God aan wieder en dat licht in hen geleid ha. Dit is wat we in Rema 1, 20 bij 21 lezen. Dan die dingen die niet te zijn zijn, namelijk God zijn eeuwige kracht en Godheid, zijn toch goed te verstaan door dat wat hij erschaffen heeft, zodat ze ohne entschuldiging zijn. Wils als ze God kenden, deden ze hem niet verheerlijken als God, waren hem ook niet dankbaar, worden stolt en erge danken, en er harte gedanken worden en het diesternis en en je viert. Mijn vriend, alle zin kan verjeefd worden. Ober, wanneer mensen van God wegkomen en zie de raden die Jezus Christus verschmieten, dan is dat geen andere rood. De haal is dat eng van een godloos en onlevend leven. De hemel is dat eng van een leven waar Jezus, als de Heer en raden, woont. Hoe is dat met die? Bist du bekeerd? Nu Hosea 4, 15 bij 19 vers. Wanneer du, Israël, ook een hoer bist, laat niet Juda schuldig gesproken worden. Du zalst ook niet naar Gilgal gonen, of naar Bet-Aven gonen en daar schwieren, zoals de Heer leeft. Wils Israël zo sterkzinnig als een jonge kou is, kan de Heer haar nu niet zoals een lam en een grote vlek weiden.
Ephraim is met afjette verbonden, lood aan tag. Er schnaps is zo geworden, ze drieven emme hoererie, er haarsche had de schand lijf. De wind haft aan en er vlechten en je wekkelt, en ze worden zich wegen er afvers schemen. Hier wordt ons gezegd dat God wordt Juda nu nog bewaren. Ze kunnen nog zo bij 140 jaar in ihr land blijven. In jeder Form, die Rentvee haft gehoud, weet dat een jonge koe kan er feit stief maken, wann sie nicht dorthin gaan wil, wo die Form wel haar dat ze gaan zal. Zo wie dat met Israel. God houdt dat volk erwählt, dat ze arm ihr brengen zullen en zijn welle op ihr voor zich brengen. Aber ze houden zich door jagen gestalt en wieren in ihre ene wee gegaan. Dort wir, worum Gott an nicht einen großen Fleck weiden können. Gott hat an viel Versprechungen gegeben, wann sie am Gehorsam würde sein. Sie würde in ihr Land bleiben können, und Gott würde an alles zukommen lassen, was an Fehler wird. Aber sie hat sich von dem Herr und seinen Segen weggedreht. Ein Mensch lebt, dass sein eigener Weg der rechte Weg ist, aber dort lädt zur Verdammnis. Gott sein Weg lädt zum Leben. En brengt tevredenheid. Op woonwaag bist du. En deze vers wordt Ephraim gebruikt voor dat ganse volk. Ze hadden zich met afjette toep gespannt en God zei, lood aan toch. Dat je hebt een tijd, want God mensen toch looten wordt. God heeft alles gedaan wat nodig is. Hij heeft mensen de gelegenheid gegeven dat ze zich entsluiten kennen wat ze met God in zijn raden doen willen. Wat is met de nomen Ephraim verbonden? En dat eerste Moseboek, het 41ste kapitel, 52ste vers, wordt ons zijn nomen gegeven. En wat dat meent? Daar lezen we dit. En hinaan zijn tweede zin Ephraim, wils God heeft mij in dat land van mijn elend vruchtbaar gemaakt. Jozef had twee zins en dat Egypte land verdiend dat de zware tijden komen. Ephraim zijn nomen meent vruchtbaarnis. Hij werd de tweede zijn, maar als Jacob zijn zegen op de jonge Jef, leed hij zijn rechterhand op Ephraim zijn kap. Doordat trok hij de jongste zijn voor de oudste. Ephraim zijn nakomen werden wit weggegaan van waar er ver voor de Jozef weer. Jozef weer een man die zijn toevertrouwen en God weer. Wanneer Ephraim zijn nomen ook vruchtbaarnis verstelt, doch werden sie nicht in Gottes Furcht sehr fruchtbar. Wenn wir uns nur denken, an wie viel Gott für sein Volk getan hat, dann ist das schwarze Leben, dass sie so weit von Gott weggegangen wären. Aber so passiert nicht mit einmal. Dort ist ein kleiner Schritt weg von Gott, dann noch ein kleiner Schritt und so wieder, was ein Mensch weit auf von seinem Ziel ist. Israel dachte, sie könne ihre Aufjette dienen. En ook dem Herr met ihre Apfelsteine. Ze brachten een Apfel, aber dat hoort wir nicht met dem Herr verbonden. Gott wird zo'n nicht annehmen. Een Christ kan nicht een Fout in dem Herr zijn Weg hebben, en de andere Fout in de Welt hebben. De Herr Jesus zei dit in Matthäus 6, 24. Keiner kan twee Haare dienen. Hij wordt dem einen Hosse en den anderen Leifhaar, oder hij wordt zich aan einem Hole en dem andere verachten. Je kennen nicht Gott en dem Mammon deiner. En dit stemt met wat Paulus in Galater 1, de 10e vers, geschreven heeft. Proef ik nu mensen oder God te bereden, oder verzeek ik mensen tot je falen? Wanneer ik mensen tot je falen leef, word ik niet God ziens geloof zijn. De radung is niet bloos een inrichting, die ik woont wie u te haal blijven kennen, en om hemel gaan van wie sterven. De radung is een nieuw leven, zei maar. Dat fangt aan met de nieuwe geboort. Wanneer we dich den geloven, dem Herr Jesus als Heiland aannemen, dan geeft hij ons een nieuw leven, eeuwig leven. Dat ändert alles in ons leven. Wat we doen en wat we zeggen, dat ändert hoe we dag voor dag leven. En als steht dat we verzelfst in de zin leven, leven we dan voor dem Herr. We zijn niet bloos dich den geloven zelig gemaakt, wie leven durch den Glauben? Zo wordt ons dat ook in Galater 2, 20. Vers beschreven.
Ek sien met Christus je Triezicht. Nu leef ik niet meer, aber Christus leeft in mij. En dat leven dat ik nu in vlees leef, leef ik in geloven en God zien zien, die mij geleefd heeft en heeft zichzelf voor mij hand gegeven. Want wie zeggen dat wie Christus je heren, dan zal ons leven dat ook bewijzen dat wie God zijn dingen zijn. Mijn vriend, wanneer je nog in die zin volst je bungen best, dan hoor ik nu wat de Heer Jezus in Matthäus 11, 28 tot die zegt. Komt nu mee alle die je schwor arbeiden en beloofd zijn, ik wil je ruwgeven. Je hebt hem Heer Jezus die zinde. Hij wordt die vergeven, wil hij haft, die alle betoelt. Hij wordt die niet maken, hij wordt die vrij maken, en wordt die zijn gerechtigheid geven. Nu mag hem Heer zien zeggen op je alle zinnen. Jezus.